0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale Omroep.

0: berichten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

Ja, ooit een keer het album van Tracy Chapman voor een halve krat verkocht via internet. En nu betaal je er goud geld voor, hè? Ja, Tracy Chapman hoorde je met Fast Car. 1988 stond het liedje op de eerste plaats in de hitpoëten. In heel Europa was het een grote nummer 1 hit. Hè? Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker op deze donderdag. We zijn 9 juli. Ja, reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer in Utrecht, die worden nu gecompenseerd voor de chaos van de afgelopen maanden. Ja, sinds de overname van het busvervoer door nieuwe partijen eind vorig jaar heeft de regio te maken met flinke vertragingen en veel uitvallen. En daarom gaan de tarieven van oktober tot en met december omlaag, zo schrijft onder andere Omroep RTV Utrecht. Er komt dan een maximale prijs van €50 per maand voor bus- en tramritten in de provincie. En een dalvrij abonnement waarbij mensen onbeperkt buiten de spits kunnen reizen kost in deze periode niet €30, maar €15. Dat heeft het Utrechts provinciebestuur, gedeputeerde van Schie, geschreven in de brief. Dat de tarieven rond de kerstvakantie nog lager worden. Van 13 tot en met 31 december, het is ver weg, betalen de reizigers alleen het instaptarief van €1,16 per rit. Ja, mensen die weinig geld hebben, die betalen dan 35 cent. Ouderen en jongeren 77 cent. En deze periode die nu aanbreekt in de zomervakantieperiode in Utrecht met het openbaar vervoer is ook een speciale actie. Mensen betalen dan voor een dag bus- en tramvervoer in de regio maximaal 5 in plaats van €10. Nou, dat is wel goed, hè? Een beetje verlaging in het openbaar vervoer, dat is prima. Maar ja, soms dan doen ze het toch op een of andere manier, op een hele vreemde manier, die kortingen. Want ik zag gisteren op tv ook dat bijvoorbeeld de jeugd met de bus vrij mogen reizen, dus gratis reizen. En ja, dat kost natuurlijk geld, want ja, als iedereen maar gratis meereist, dan dat moet natuurlijk wel betaald worden. Dus wat doet men dan? Dan haalt men zeg maar de korting bij de ouderen weg. Dus dat betekent dus dat de ouderen zeg maar de korting die ze eerst kregen niet meer krijgen. Dat is eigenlijk puur en alleen om de jongeren te betalen. Hè? Ja, want die mogen dan straks gratis reizen. En ik zag gisteren ook een interview met een meneer, die was dan aardig op leeftijd. Die zegt van ja, ik gun het de jongeren best hoor, zo gratis reizen. Ik vind het prima. Ja, ik ben mijn korting kwijt. Ik betaal nu weer het volle tarief. Want ja, dat moet allemaal betaald worden voor de jeugd. Maar ik snap het niet, want die jeugd heeft weinig geld, zeggen ze. Maar ik zie ze wel allemaal op fatbikes rijden. Ja, en dat is natuurlijk wel zo, hè. Ja, als je dan die jongeren op fatbikes ziet rijden, dan denk je ook van, nou, er is geld genoeg. Ja, je ouders hebben dat waarschijnlijk betaald. Ja, maar goed, het gaat even om het idee natuurlijk. Ja, ik vraag me trouwens wel af of jongeren dat wel doen, hè. Of die bijvoorbeeld als ze aan de ene kant van de stad wonen, of ze dan de bus pakken om met de bus naar de andere kant te reizen. Als ze bijvoorbeeld al een fatbike hebben, ik noem maar wat, dan pakken ze toch volgens mij die fatbike, hè? Ja, maar goed, dat eventjes terzijde, hè? Ja, soms is het een raar verdeeld, die korting, hè? Maar goed, in Utrecht worden de reizigers dus gecompenseerd. Ja, en het openbaar vervoer in Utrecht zit nog altijd ver onder het vereiste niveau. Dus het voldoet nog helemaal niet volgens de normale normen. Ja, vertragingen komen nog heel veel voor. Of bussen die helemaal niet komen opdagen. Chauffeurs die draaien wel overuren om roosters vol te krijgen. Terwijl het ziekteverzuim onder de buschauffeurs in Utrecht ook nog een keer erg hoog is. Hè? Dus het gaat nog niet goed met het busvervoer in Utrecht. Maar goed, de kortingen zijn er in elk geval al. Hè? Goed, voor de wekker wakker. Het is donderdag 9 juli. Ik zeg goedemorgen.

Altijd op zoek naar nieuwe muziek in Voor de Wekker Wakker. Zedjo T en Kede Mauta. En Ali Wembe. Oh, dit mag voor mij wel in de herhaling hoor, deze week. Dit is een fijne nummer. Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag donderdag 9 juli. Ja, op deze dag in 1572. De watergeuzen hangen 19 Rooms-Katholieke geestelijken op in een turfschuur bij Den Briel. Ze waren in Gorinchem gevangen genomen uit haat voor de katholieke kerk. Ja, door ze te martelen hoopten de watergeuzen dat ze hun geloof zouden opgeven. Als blijkt dat dat niet werkt, worden ze vermoord. De 19 zijn in 1867 heilig verklaard door de paus. En Napoleon verklaart het Koninkrijk Holland voor opgeheven in 1810 en annexeert Nederland als Frans grondgebied. En de Christelijke Historische Unie, de CHU, wordt opgericht in 1908. De leider voor deze grootste deel hervormde partij is dominee de Zaverien Lohman. Ja, zo blijkt uit het verleden. Goed, voor de Wekker Wakker. De politie heeft sterke aanwijzingen dat Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van provider Odido. Ja, de data van heel veel Nederlanders kwam begin februari op straat te liggen. Na een telefoongesprek waarin iemand zich voordeed als een IT-medewerker. Ja, en nou heeft men dus vermoedens dus dat er een Nederlandse criminelen betrokken zijn geweest bij de hack van Odido. Ja, de politie laat onder andere weten dat de zogenaamde IT'er Nederlands sprak en zeer waarschijnlijk betrokken was bij de hack. Het is een reden om aan te nemen dat Nederlandse criminelen ook betrokken zijn bij de grootste datadiefstallen in Nederland. Ja, wat er precies in het gesprek is gezegd, dat wil de politie niet vertellen. Wel is duidelijk dat Odido vervolgens via phishing is misleid. Ja, de chief commercial officier van Odido zegt in een interview dat het allemaal heel snel ging. Na de eerste telefoongesprekken met de zogenaamde IT'er werden alle medewerkers gewaarschuwd. En een dag later, op 6 februari, ging het alsnog mis, zo blijkt. Ja. En de Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA, heeft vorige week ruim 277.000 illegale vapes en 150.000 doosjes nicotinezakjes, oftewel snus, in beslag genomen. De vapes werden bij routinecontrole gevonden in een magazijn in Rotterdam. Er waren zoete smaakjes. En de snus werd gevonden in een opslagbox in Utrecht. 70.000 doosjes. En bij een bedrijf in Rotterdam werden 80.000 doosjes gevonden. Ja, vapes met zoete smaakjes en snus zijn in Nederland verboden. De overheid wil voorkomen dat jongeren deze verslavende en ongezonde middelen gaan gebruiken. Nou ja, ze kunnen ze natuurlijk ook gewoon via internet bestellen. Hè? Dus ja, aan de ene kant is het weer een halve maatregel. Even het weerbericht. Afgelopen nacht het was bewolkt. Hè? Temperaturen tussen de 13 en 17 graden. Er was bijna geen wind. Er kwam ook wat mist op sommige plekken voor. Vandaag start in het noorden en het midden van het land ook met mist. Er is wat bewolking. In het zuiden is het zonnig. In de middag, vanmiddag, is het overal zonnig. Noordenwindje. Temperaturen van 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. En morgen is het wederom warm. En nog een graadje erbovenop, dan wordt het namelijk 30 graden in het zuiden en 24 graden in het midden van het land.

Simon Plink, want ja, het is misschien een beetje onbekende naam in de wereld van de muziek. Valserstaart is vandaag de dagtopper. Ja, met onder andere een liedje wat hij eerder al gemaakt heeft met Zoals het altijd gaat, geeft hij direct zijn visitekaartje af. Ja, hij zegt zelf over zijn muziek, geen poespas, gewoon dichtbij. Hij zingt met een stem die binnenkomt. Ja, hij schrijft zijn teksten eigenlijk zelf. En hij doet daar ook heel veel moeite voor in de avonduurtjes. Ja, eerlijke liedjes met een warme melodie. Nou ja, dat hebben we natuurlijk gehoord, hè. Je hoorde Simon Plink als de dagtopper vandaag. En de valse start, ja. 20 juli, dan gaat het beginnen.

begin, man. Wij stappen de bioscoop binnen en normaal gesproken... Hé, hey, maar dat was het begin, man. Dat werd erger, man. Wij stappen de bioscoop binnen en normaal gesproken zeg ik gelijk van... joh, wil je wat drinken? Wil je wat hebben? Weet je, we zijn om het gelijk over. En zeg, joh, ik ga wat thee in en muffin. En ik, hè? Muffin? Dat is allemaal gelijk. Ik, muffin, kijk, voor alle duidelijkheid. Ik ben niet anti-muffin. Maar net zoals de meeste mannen, hè, de meeste... je denkt niet snel aan een muffin. Als een versnapering. Zeker niet bij voorbaat. Of van, ja toch, we gaan, ik wil een muffin. Ik weet niet wat ze hebben daarbinnen, maar ik ga voor een muffin. Zelden is dat aan de hand. Sterker nog, je ziet ze niet eens, meestal. Ze zijn er gewoon, maar je ziet ze niet. Eigenlijk denk ik er pas aan als iemand zo naar je toe komt van... hey Pat, ze hebben muffins hier, man. Dan ga je erover nadenken. Oh, misschien moet ik zo eentje nemen dan. Nogmaals, ik ben ook nooit met mijn maten, toch? Dat we, hey, de wedstrijd begint zo, ik heb bier, muffins, ja toch? Fucking gezellig, gek. Als ze op zijn, kunnen we bakken, hè? Ik heb een receptje gevonden op internet. Kunnen we gewoon muffins bakken, gek? Fuck een kick. Ja, fuck je wedstrijd, we gaan gewoon muffins bakken, ja toch? Dus voordat ik het wist, had ik hete thee en een muffin in mijn hand. Ik had ook geen lopen. Ik denk, hoe moet je lopen dan? Die van zooi. Helemaal swagger weg. Ik ga zitten in de bioscoop. Schaam ook kapot, gelukkig ging het licht dimmen. Ik denk, oké, Pet, rustig aan hier. Mezelf moet in praten. Oké, Pet, vind je leuk? Niks aan de hand hier, doe gewoon rustig. Voorstukjes waren al geweest. Film begon. Is een mooi moment hè, als de film begint. Zo'n magisch moment. Ik, ja toch, word even in een nieuwe wereld getrokken. Ik, ja, mooi. Ja, nou, eerste scène is bezig. Precies op dat moment is er een roze schuin voor me. Die begint te lullen met zijn maat. Dat is jammer, hè? Jawel, kijk. Zijn die mensen alle gekomen om te kijken naar de film? Niet om naar jouw kutverhalen te luisteren, hè? Dus ik wil zeggen, je moet je bek houden. Maar, en dat moet je ook zeggen, hè? Niet dat nummer gaan lopen, snitchen, lopen sms'en. Ja. Deze zaal, wie doet dat, joh? Hè? Gewoon in zijn gezicht, je moet je bek houden. Maar ik kon het niet doen, want ik had een muffin, snap je? Je kan niet stoer doen met een muffin, dat gaat gewoon niet samen. Wist ik ook niet, ik kwam er ook op die manier achter. Ik dacht, tyfe, sorry. Ja, als ik had gezegd, dat hij gaan omgedraaid. Ja, hey, normaal gewoon je muffin. Nee, eet jij mijn muffin dan? Toen was ik nog verder van huis, man. Ik kon een muffin niet... als je boos bent, kan je muffin niet eten. Dus ik kon helemaal niet meer eens eten, dat tyfe ding. Ja, je moet ontspannen kaken hebben om die droge teringdingen van de paté te kunnen eten. Dat lukt niet, de sticky. Probeer maar een keer. Ga naar buiten. Ja, neem een paar muffins mee. Zodra je boos bent, probeer er één te eten. Lukt je niet. Je gaat stikken. Beter heb je een maat bij die de Heimlich kan.

daar hoort wel een mondharmonica bij, hè, vond ik. Ja. Joanne Hammer hoorde je met Oude Bless voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker. Ja. En daarvoor start de dag met de lach. Wat Patrick Laurij, die hoorde je daarvoor met een stukje conferentie. Ja, over de muffin. En hij staat op 16 september staat hij in Purmerend op het podium. Hè. Dus mocht je dat leuk vinden, dan moet je maar eens naar de website van hem gaan. Goed, Voor de Wekker Wakker. Het is vandaag donderdag 9 juli inmiddels alweer. Ja, het is vandaag een aangename dag. Hè? Ja, 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen wordt het nog warmer, rond de 30 graden. Ja, Olaf Kooi heeft de vijfde rit in de Tour de France gewonnen. Bij de eerste kans voor de snelle mannen in de Tour sloeg de coureur van Decathlon toe. Hij heeft de massasprint met opvallend gemak gewonnen. Max Kanter werd tweede voor Tim Merlier. En ook nog een verrassende Huub Aerts konden we zien, hè, in de Tour de France van gisteren. Ja, de laatste wedstrijden in het WK voetbal zijn gepland. Nou, en ze zijn ook al bekend. Vandaag natuurlijk Frankrijk-Marokko om 10 uur vanavond. Spanje-België 10 juli om 9 uur. Noorwegen-Engeland op 11 juli om 11 uur. En dan even nachtwerk, want Argentinië-Zwitserland kun je dan op 12 juli om 3 uur 's nachts gaan bekijken. Dus ja, de wedstrijden zijn bekend. En dan gaan we naar de halve finales. En dan uiteindelijk gaan we naar de troostfinale. En dan gaan we uiteindelijk naar de grande finale, hè, van het WK-voetbal 2026.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

Met onder zich zo'n 130 man. Men zag maar weinig mildheid in zijn ogen.

De nacht voor de verkiezingen greep het leger in. En alsof het voorbestemd was, viel meteen zijn naam. Zodat hij die ochtend werd gewekt door een kolonel die onderdanig zei: president,

Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorle.nl.

lijf gelukkig zijn. Alleen in de stad, iedereen ongeïnteresseerd. Dat kan niet blijven duren. Ik word gek. Gelukkig zijn.

gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is. Geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale Omroep Goorle.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

Do you know what I'm talking about? Said one more time.

The man, the man that don't have a woman, he'd lie. And the will of

there's one thing I want to say right here.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
2: Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet van. Ik ben er niet

is a ride, my days in a train. Cities rush by like ghosts.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.

0: stemrechten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: voor Gorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Gorle presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Gorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgorle.nl. Lokaleomroepgorle.nl.

0: lokale Omroep Goorle.
1: Weet je, soms voel ik me verlaten en onzeker. Dan klettert regen kaart.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Grolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Dick van Vliet. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Lokale omroep Koren. Niet normaal. Zo lokaal.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

0: hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hoorn.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

Met onder zich zo'n 130 man. Men zag maar weinig mildheid in zijn ogen. Hij had een hart, maar was gesloten als een brandkast die niet open kan.

De nacht voor de verkiezingen greep het leger in. En alsof het voorbestemd was, viel meteen zijn naam. Zodat hij die ochtend werd gewekt door een kolonel die onderdanig zei: president, hier is uw uniform voor als u straks door het park rijdt. Meneer de president, uw uniform voor als u straks door

geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Alleen in de stad. Iedereen ongeïnteresseerd. Dat kan niet blijven duren. Ik word gek. Gelukkig zijn.

gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is. Geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn. Gelukkig zijn.